U hoorde Dialoog in 1967, gecomponeerd door Alfred Schnittke. Ensemble 21 stond onder leiding van René Gulikers. De Zwitserse componist Thomas Bloch-Bonhof is op een heleboel terreinen actief. Hij componeert elektroakoestische muziek, experimentele muziek en theatermuziek. Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, ontstond in 2001 in opdracht van Ensemble Courage in Dresden. In het werk zet de componist het vertrouwde en het onbekende, het weggaan en het terugkeren tegenover elkaar. Luistert u naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulikers.

U hoorde Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, van Thomas Bloch Bonhoff. Ensemble 21 stond onder leiding van René Gulekers. En tenslotte klonk ook tijdens dat concert een werk van festivalcomponist Martijn Padding. In zijn ronduit hilarische Three Summer Pieces uit 2007 staan onder andere de virtuose invallen van de soloslagwerker centraal. Van rondzingend metaal tot piepende klaksons, met Three Summer Pieces levert Padding een spetterend slotakkoord. U hoort opnieuw Ensemble 21 onder leiding van René Gulekers.

Three Summer Pieces uit 2007 van Martijn Padding. Het ensemble Arnon 20 stond onder leiding van René Gulikers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste van 9 twee uur durende uitzendingen met Concertzender live opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. Alle opnames die u hoorde in dit programma werden voor November Music en de Concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Op 15 maart volgen meer opnames.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het tweede van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uitzenden. In deze uitzending 2 concerten van het gerenommeerde Zwitserse ensemble Collegium Novum Zürich. En halverwege 2 werken voor Sirene Orkest door de Veenfabriek. We beginnen met het lunchconcert dat Collegium Novum Zürich op 12 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma 3 werken van Zwitserse componisten en een première van een werk van de Nederlandse componist Bart de Vrees. We blazen letterlijk af met een solostuk voor basklarinet. Heinz Holliger schreef Contrechamp sur le nom de Baudelaire in 2007. Luister naar Elmar Schmid op basklarinet.

Dat was Contrechamp sur le nom de Baudelaire van Heinz Hölliker door basklarinettist Elmar Schmid. U luistert naar het lunchconcert dat het Collegium Novum Zürich op 12 november gaf tijdens het festival November Music. We gaan nu verder met Riet, een trio voor viool, hoorn en piano in 6 delen van de Zwitserse componist Rico Gubler. De titel van dit werk uit 2007 verwijst naar de fragmentarische structuur van het stuk, ritardando, en het ritualistische aspect. Luistert u naar Olivier Derbelli, hoorn, Urs Walker, viool en Stefan Weert, piano.

Dat was Riet van Rico Goobler, door Olivier Darbelly horen, Urs Walkar viool en Stefan Wirt piano. Het derde Zwitserse stuk op het programma is Morbido uit 2006 van David Sonton Kavlisch. Dit stuk voor viool en piano heeft als ondertitel Nine Miniatures to Wolfgang Amadeus Mozart. De componist wilde geen postmoderne pastiche maken, maar een hedendaags antwoord op de vraag: is Mozart heute nog zart? Ofwel, is Mozart vandaag de dag nog zacht? Luistert u naar Urs Walkar, viool en Stefan Wirt, piano.

U hoorde Fieber Fantasie van Jörg Wiedmann door Collegium Novum Zürich. In 2006 schreef Jörg Wiedmann zijn octet voor klarinet, fagot, horen, twee violen, altviool en contrabas. In dat stuk verwijst Wiedmann naar de grote traditie van buitennissige kamermuziekstukken, zoals het beroemde octet van Schubert. Van orkestrale effecten tot kleine, intieme kamermuzikale momenten, alles passeert de revue. Wiedmann lijkt de luisteraar in eerste instantie vertrouwd terrein binnen te loodsen, maar hij of zij wordt langzamerhand steeds meer meegesleurd naar onbekende en ongehoorde oorden. Luistert u naar Collegium Novum Zürich met octet van Jörg Wiedmann. En de opnames van dit concert werden gemaakt door Glenn Mogol.

U hoorde het octet van Jörg Wiedmann door het Collegium Novum Zürich. Dit was de tweede van 9 2-uur durende uitzendingen met Concertzender live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en voor de Concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Kees Sterrenburg en Glenn Mogo. Volgende maand volgen meer opnames en dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het derde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten. Het eerste is van het ensemble Modelo 62 van het Haagse Conservatorium, dat een programma speelde geheel gewijd aan Martijn Padding, de centrale componist tijdens deze editie van November Music. Om te beginnen is dit Honk uit 2000. Zoals gezegd uitgevoerd door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezequiel Minayet.

Dat was Honk van Martijn Padding door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Menayet. U luistert naar het Padding-programma op 13 november tijdens het festival November Music in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met Mordens, een duo voor viool en piano uit 2002. In de coda zet de violiste een roestige peperclip op de G-snaar. Als het goed lukt en de peperclip vliegt niet van de snaar, dan klinkt het instrument dan als vanuit de onderwereld. Luistert u naar Rebecca Huber, viool, en Theodora Stepanic, piano.

Dat was Moordens van Martijn Padding, uitgevoerd door Rebecca Huber op viool en Theodora Stepanic op piano. In het derde stuk, Ballet uit 1995, luisteren we weer naar het voltallig ensemble. Direct daarna hoort u het solo-pianowerk Blend uit 1992, uitgevoerd door de jonge talentvolle Bobby Mitchell. Het is duidelijk te horen dat dit complexe werk gaat over de beroemde jazzpianist Thelonious Monk. Maar eerst de korte ballet door Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Menayet.

Dat was als laatste Blend, op de piano gespeeld door Bobby Mitchell. Tot slot van dit programma van Martijn Padding hoort u nog twee korte stukken voor het complete ensemble Modelo 62. Allereerst Manifest Simple pour une écriture linéaire uit 1999. En dat wordt gevolgd door de Small Goodbye Song uit 2005. Ensemble Modelo 62 bestaat uit Camille Hesket stem, Yolanda Uriz Elizalde blokfluiten, Jorge López García klarinet en basklarinet, Ingi Gardar trombone, Theodora Stepanic piano, Santiago Lascurain gitaar, Orlando Velasquez slagwerk, Rebecca Huber viool, Vasilis Stefanopoulos contrabas. En de dirigent is Ezekiel Menayet.

Dat was tot slot van het Martijn Padding portret. Het toepasselijke Small Goodbye Song door Ensemble Modelo 62, gedirigeerd door Ezequiel Menayet. De opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde avond was er in Muziekcentrum de Toonzaal een heel ander concert te beluisteren. November Music biedt ook altijd een ruime keus aan hedendaagse jazzmuziek. Op 13 november was dat een groot ensemble onder leiding van Nico Langehuizen, een van de peetvaders van de Tilburgse improvisatiescene. Voor zijn project Stranger Than a Paradox heeft Langehuizen een kleurrijke groep muzici samengebracht. We beginnen met een blokje van twee nummers. U hoort achtereenvolgens DSB van Nico Langehuizen en Blanco Marfil, een compositie van gitarist Carlos Denia.

0: hebben in mij.
1: Precies, die geheim, man. Ik zie wel. Ik zie wel wat ik ga doen. Ik zie wel.

U hoorde een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen met als laatste Blanco Marfil van Carlos Denia. We gaan verder met twee composities van Nico Langenhuizen. U hoort The Unfinished Chordless Tango en daarna Parallax.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de 6e aflevering van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music van 2006. De Concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. En het grootste deel hiervan is al uitgezonden. Volgende maand is het 7e en laatste deel uit de serie. Vandaag de Bauer Melody of 2006, het concert van het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De complete uitvoering van Monochromes van Joost van der Goor en een paar fragmenten uit Rob Zuidams Der Hund door De Helling en het Doelen Ensemble. Op vrijdagmiddag 17 november vond er in de toonzaal in 's-Hertogenbosch een lunchconcert plaats. Het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster bracht onder de titel Hartmuziek een gevarieerd programma. Dirigent René Gulikers stelde dit programma voor November Music samen. U hoort achtereenvolgens Quadrival van Michel van der A, Tre Canti van Manfred Trojan, Rumori Cardiace van Matthias Steinauer en Sul Cuor della Terra van Jacqueline Fontaine. Het ensemble bestaat uit Katharina Weingart piano, Hanna No en Oynike Virazeputra viool, Anna No cello, Wu Song Hong fluit en Vanessa Heuvelman klarinet. Dit is het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De dirigent is René Gulikers.

U hoorde Sul Cuor de la Terra van de Belgische componiste Jacqueline Fontaine. Dit was het laatste werk van het lunchconcert dat op 17 november vorig jaar plaatsvond in het kader van het festival November Music. U hoort het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster onder leiding van René Grulikers. Van een heel andere orde was het concert dat De Bouwer, het duo Berend Dubbe en Sonja van Hamel, gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het Nederlandse popduo Bouwer neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse muziekwereld. Harmonische, zonovergoten miniatuurpop, beïnvloed door West Coast popmeesters als Burt Bacharach en Brian Wilson, maar ook door hedendaagse bands als Stereolab en High Yamas. Al tijdens het festival Crosslinks in het voorjaar van 2006 had Bouwer, toen samen met het Metropoolorkest, een optreden verzorgd onder de titel The Bouwer Melody of 2006. Tijdens November Music speelde Bouwer met een voor deze gelegenheid samengesteld ensemble onder leiding van pianist Martin Fonse, die ook de arrangementen maakte. Helaas kunt u tijdens deze radio-uitzending niet de geweldige videoprojecties van de kunstenaars Perzijn Broersen en Margit Lakacs zien. Met name de combinatie van de muziek met de videobeelden maakte het concert van Bouwer gedenkwaardig. Luistert u nu naar de laatste van de drie sets die Bouwer tijdens November Music voor volle zalen bracht. Dit is de Bouwer Melody of 2006.

0: Bedankt voor het komen. Tot ziens.
1: Tot slot van de Bauer Melody of 2006 hoorde u Snow in Spring. U luisterde naar het concert dat Bauer en een ensemble onder leiding van Martin Fonse gaf tijdens het festival November Music in de Verkadefabriek in Den Bosch. Al eerder zonden we een opname uit van het werk Monochromes van Joost van der Goor. Een werk voor twee piano's en carillon. Vanwege de weersomstandigheden was de opname toen niet echt gelukt. Er was in plaats van een carillon eigenlijk alleen maar regen te horen. Maar afgelopen zomer hebben we een nieuwe poging gewaagd tijdens de reprise van dit November Music project tijdens het theaterfestival De Boulevard in 't Hertogenbosch. U hoort allereerst Reinier van Hout en Frederik Kroene op twee vleugels in Galerie Huustegen. En aan het eind van het stuk bijaardier Joost van Balkom op het carillon van de Sint-Janskathedraal.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk, mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastian Brouwer en het Doelen Ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

Dat waren twee scènes uit de kameropera Der Hund van Rob Zuidam door De Helling en het Doelenensemble. U luisterde naar de 6e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. De laatste November Music Festival opnames kunt u horen op 22 oktober. En dan hoort u opnames van de Composers Club met muziek door het Belgische Thelema Trio en de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verdult. Samenstelling Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende twee uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multifoon en het Mondrian Quartet. We beginnen met twee bewerkingen door ensemble Multifoon door Cynthia Wöller. Ensemble Multifoon heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin u naast de zang van Cynthia Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Barre Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multifoon, bestaande uit Cynthia Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.

Applaus in de toonzaal in Den Bosch. Dat was eerst Debussy en toen de Songs from Sunda, bewerkt door Cynthia Wöller en het ensemble Multifoon. Het concert vervolgde met Baliade voor gamelan en streekkwartet, ook van Cynthia Wöller, een compositie uit 1996. U luistert naast ensemble Multifoon ook naar het Mondriaan streekkwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter Altena cello. Dit is Baliade.

Baliade van Cynthia Wöller. U luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music 2000. Na deze baliade was het Roscoe Mitchell die de wereldpremière van zijn The Bells of 59th Street voor saxofoon solo en westers gestemde gamelan speelde. Luistert u naar Roscoe Mitchell, sopraansaxofoon en het ensemble Multifone.

Dat was The Bells of 59th Street. Roscoe Mitchell, sopraan, sax en het ensemble Multifoon. Toen was het pauze in de toonzaal in Den Bosch. En na de pauze stond Roscoe Mitchell wederom op het toneel. En hij speelde een improvisatie, allereerst improvisatie nummer 4. En dat werd gevolgd door solo, saxofoonsolo met het ensemble. En dat heet On Golden Wings uit 1993 van de Duitse componist Peter Heerborn. En dat was samen dus met het Mondriaan-kwartet.

publiek in de toonzaal en u heeft kunnen luisteren naar de improvisatie 4, improvisatie nummer 4 van Roscoe Mitchell. En daarna van Peter Heerborn on Golden Wings, een werk uit 1993. Het volgende werk op het programma is Écoute deux voor klarinet en strijkkwartet uit 1997 van de jonge Duitse componist Dietrich Hane, geschreven voor de Engelse klarinetist John Corbett en het Mondriaan kwartet. En ze gaan het ook nu uitvoeren. Het werk was geschreven ter nagedachtenis aan de 350ste verjaardag van de Westfalische Vrede in 1998. Luistert u naar Écoute deux van Dietrich Hane.

En dat was de klarinetist John Corbett samen met het Mondrian Quartet in het werk Écoute deux van Dietrich Hane. En deze lange concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met de première van het strijkkwartet 9.9.99 uit, u raadt het al, 1999 van de saxofonist Roxo Mitchell, die u net ook al hoorde in het programma. Luistert u naar het Mondrian Quartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter en Altena. Dit is 9.9.99.

En een mooi slotapplaus in de toonzaal in Den Bosch. Dit was tot slot van de uitzending met archiefopnames uit festival November Music 2000. En u luisterde naar een werk van Roscoe Mitchell. En het heette 9999 uit 1999 dus. Alle opnames van het concert van Multifoon en het Mondriaan Quartet en Roscoe Mitchell werden op 16 november 2000 gemaakt door Dick Lucas voor VPRO en de Concertzender. Kees van der Wiel stelde dit programma voor u samen. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het Festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

U luistert naar de Concertzender in deze uren aandacht voor nieuwe muziek. En we gaan zo verder met ons programma Concertzender Live.

0: Dat was All Together Now van Jacques Palings, uitgevoerd door het Lema Trio tijdens de Composers Club in het festival November Music 2006. We zijn toe aan de zevende en laatste van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music 2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. Deze uitzending, de laatste, de hilarische, de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, uitgevoerd door Dick Verduld en Manuel Schaller. Maar eerst krijgt u een uitgebreide impressie van de Composers Club, die dit jaar onder leiding stond van componist Willem Jets. Sinds een paar jaar vindt er de Composers Club plaats in het kader van het festival November Music. Het is een ideale ontmoetingsplek voor jonge componisten en een geïnteresseerd publiek. Ook voor deze Composers Club waren 3 componisten uitgenodigd een nieuw werk te schrijven, dit jaar voor een trio van saxofoon, piano en klarinet. Het Belgische Telema-trio verzorgt de uitvoering van de werken en de componist Willem Jets heeft voorafgaande aan de uitvoering een gesprek met de componist. De komende 3 kwartier kunt u luisteren naar 3 wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Matthijs B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Matthijs Nitsche. En Matthijs heeft ook in Nederland gestudeerd op het Haagse Conservatorium, het Koninklijke Conservatorium. Die spreekt ook een beetje Nederlands, dus wij kunnen het interviewtje in het Nederlands doen. Als hij uit de grond ligt, dan gaat hij gewoon over in het Engels, maar ik denk dat dat geen probleem is om dat te begrijpen. Mag je uitnodigen om hier te komen staan, Matthijs? Dan kunnen we even over een stuk gaan spreken. Hier?
2: Isn't it better to speak afterwards?
1: No, I think it's Dutch or English. Dus in Nederland. Het is interessant, denk ik, voor het publiek om van tevoren te weten wat ze gaan horen. En zodat iedereen ook voorbereid is op wat er komt. Als je het achteraf hoort, dan is het altijd een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus vandaar mijn keuze om dat van tevoren te doen. Jouw stuk, dat heeft een prachtige Franse titel, dat heet Si j'avais envie d'être heureux.
2: Ik ken het niet. Hoe was dat dan in Nederland?
1: Nee. Ja, als ik zin had om gelukkig te zijn.
2: Ja, en het is een gedicht van Michel Houellebecq. En in deze gedicht beschrijft hij... Die mensen die gelukkig zijn, they are happy until they are 60. But he describes a bit their artistic mind being happy with plastic toys and playing with them until they are 60 and then they die. It's a comparison of a kind of metaphor for living a life with the things you like as a child, and you don't change these things until you die. And he compares that with television program and to all these beautiful things we have in our life, and they just keep us happy until we die. And I use that I could quite identify with that poem in a musical sense, that I have my musical plastic toys. Like, for example, I got to know Argentinian tango quite early, and this was my pop music in the youth. I was listening when others were listening to some radio pop music. I was listening to Argentinian tango.
1: But how come that? Thank you so much.
2: Some friend of my parents bought a CD and then I was hooked.
1: But you woonde niet daar. Ja, dat ligt dan niet zo voor de hand inderdaad.
2: Especially this time, I mean now the Argentine time is all over the place.
1: Ja, especially in Holland.
2: Especially here.
1: Grand Prince. Yeah. So.
2: But also pop music. And these are the things I really identify, and I'm pretty convinced that these things, even if I try to get to new realms and do new things, I carry them with me. These are my plastic toys.
1: Okay, we have it over the plastic
2: toys.
1: No.
2: You shouldn't talk about it.
1: Oh, I was not prepared to do that, but ik las in jouw programmaboekje dat je nogal zat te zeppen in je muziek. Yeah. Dus dat je allerlei muzikale stijlen achter elkaar plaatst. En dat dat voor jou een heel belangrijk ding is in het stuk. Dat is een heel belangrijk manier van je verhaal te vertellen door heel snel af te wisselen in muzikale stijlen. En mijn vraag is, waarom doe je dat? En wat voor stijlen heb je daarvoor gebruikt? Je hebt net al iets gezegd over die tango, natuurlijk, tijdens de muziek.
2: The different tango styles, even in tango there are several styles, like they use a waltz, they use tango and stuff. But, the electronic pop stuff is very much present here. Some Musette stuff. And this aspect is... I'm trying. What I'm not really after is zapping in this postmodern way. My idea is it's just all there.
1: Ja, wat ik begreep uit jouw tekst is dat Houellebecq, de dichter, die gebruikt die metafoor voor toys, voor Nederlandse speelgoed, om aan te geven. De alledaagsheid van het leven. En het leven is gewoon één grote verzamelbak, zou ik maar zeggen, van spelen met dit en dan weer met dat. En zo wil je dat muzikaal verbeelden.
2: It's really this mentality of being totally inside you. It's really this mentality of keeping... it's a critique, of course, to this kind of human state when you get adult and then you just lock everything which comes from outside and you just keep on with what you have and for the rest of your life.
1: Ja. Maar typisch ook voor de werk die nogal een nihilistische schrijver is, die heel erg afstand neemt en alles tussen aanhalingstekens dat weer met het dagelijks leven heeft te maken. Ja. Dus dat is ook voor jou de reden geweest om te zappen als het ware door je stuk met die verschillende
2: schrijvers. Ja, for me the zapping is that it's my own fault that in the program notes I talk about zapping, but the zapping itself is not really the primary thing actually. It's that it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude those things. And I feel the urge to have it all in.
1: Okay,
2: so that's the simple reason.
1: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
2: No, actually not.
1: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
2: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any that I use the form of
1: We zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
2: Because it's actually one of the plastic ties.
1: Okay.
2: like plastic ties. So this is another one of the plastic ties.
1: Ja. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
2: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most connected to. And of course, the contrabass clarinet sounds amazing.
1: Yeah, absolutely.
2: But it won't have the right instrument.
1: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om

0: Oh, maar dit is enorm geweld. Geweldig. Zou ik willen vragen van Pauline Soeters, wie zou er komen staan om op jou te gaan spreken. Wat heel bijzonder is, is dat jij naast dat je componist bent, ook een schrijver bent. En ik heb ergens gelezen dat je zegt dat muziek en taal uit dezelfde oorsprong komt, maar dat muziek een ander deel van de hersenen prikkelt dan taal. En dat je als je schrijft, dat je dan voordat je begint te schrijven, krijg je een soort inval, een idee. En dat idee, dat moet je vervolgens gaan transformeren. Want je zegt, muziek is wat dat betreft veel directer. Als ik daar een idee krijg, dan kan ik dat eigenlijk meteen doordenken. Terwijl taal heeft een soort extra barrière of een onhandigheid. Je moet een vertaalslag maken. En dat is interessant, want als componist denk je daar nooit zo over. Ja. Hoe heb je dat gedaan in dit stuk wat we nu gaan horen? Want neem aan, je kreeg een eerste idee, wat ook te maken heeft met hersenen, begrijp ik, of met zenuwen. En, dat moet je allemaal maar even aan ons
1: uitleggen. Om te beginnen kan ik misschien iets wat voor iedereen wel herkenbaar is zeggen, dat op het moment dat je met een bepaalde ervaring zit, met een bepaalde emotie, dan wil je dat overdragen aan een ander. En op het moment dat je daarover gaat praten, dan moet je dus eerst je ervaring omzetten in metaforen, in taal. En voor mij is het in ieder geval zo dat, ik vind het heel leuk om te doen, ik vind het heel leuk om die woorden te zoeken, alleen in muziek. Bij een bepaalde ervaring kan ik al die klanken in mijn hoofd hebben zitten, dat is er al van. En in dit stuk, wat over de hersenen gaat, heb ik op twee manieren een invloed vanuit de hersenen laten doorspelen. Aan de ene kant van buitenaf, ik heb vrijwillig als proefpersoon aan een hersenonderzoek meegedaan. Ik heb een scanner gelegen. En dan wordt er ondertussen dus naar je hersenen gekeken, plaatjes gemaakt van je hersenen. Ik vond dat wel fascinerend, van dat zit er een beetje naar mijn hersenen te kijken. Wat zegt dat over mij? Wat kunnen ze allemaal zien, wat niet? Maar ondertussen hoor ik dus in dat apparaat meedogenloos. Ik had wel een koptelefoon op om het geluid wat tegen te houden. Maar ik hoorde een meedogenloos hard geluid. Dat zit ook in het stuk. En eerst hoorde ik een hele lange, hele harde dreunen. En op een gegeven moment hoge tonen.
0: Hoe moet je dat voorstellen? Dat is geluid dat je hersenen produceert?
1: Nee, dat is niet geluid dat je hersenen produceert. Maar het magneet van het apparaat.
0: Het apparaat maakt het geluid, maar het reageert dus op.
1: Ja, dat is, dat is volgens mij puur technisch het apparaat. Maar het is een vreemde ervaring dat jij ligt daar en je weet, oké, ze zijn dus nu naar mijn hersenen aan het kijken. En ondertussen word je als componist of als muzikus ben je ook heel erg auditief ingesteld. Dus je reageert snel op geluiden. Als je ergens loopt, dan hoor je snel een geluid. En in dat apparaat hoor je dan een meedogenloos geluid. Dus dat doet ook iets met je hersenen, denk ik dan. Ging dat hele onderzoek niet over, maar het deed wel iets van uit.
0: Gewoon een soort puf bijna, hè? Extra. Ja. Ja,
1: en op een andere manier, wat ik net al zei, wat eigenlijk voor iedereen wel geldt, denk ik, is dat je met een bepaalde ervaring zit die je wil delen. En heb ik eigenlijk vrij direct verwerkt in klank, omdat dat geluiden zijn die er al, die ideeën zijn er dan altijd.
0: Maar ik heb ook begrepen dat het stuk gaat over een soort discommunicatie, hè? Als er littekenweefsel ontstaat, leg je in die witte stof, hè? Als ik goed begrijp, zijn dat uitlopers van zenuwen, en die geven de prikkels door aan de hersenen. En je zegt, als die witte stof beschadigd raakt, op wat voor manier ook, en er ontstaat littekenweefsel, dan vindt er niet meer een keurige overdracht plaats van de prikkel.
1: Nee.
0: Dat is ook in jouw stuk te horen, dat er een soort iets misgaat waardoor er dingen geblokkeerd raken. Of...
1: Dat had ik kunnen doen door een stuk te schrijven en daar gewoon in te knippen en te plakken en van alles kapot te laten gaan. Het leek me een beetje te simpel. Dus wat ik meer heb gedaan is, als je stelt, het overkomt jezelf, er zijn gewoon natuurlijk legio verschillende hersenziektes, maar heel veel heeft te maken met witte stof, want dat is de manier waarop je waarop prikkels overgedragen worden. En dat kunnen natuurlijk een heleboel prikkels zijn. Even kijken. Er mist even een prikkel.
0: Als die witte stof inderdaad beschadigd raakt, hoe dat dan vertaald is in jouw stuk? Ja. Je zei dat je het niet met hele voor de hand hebt met dingen, maar juist met anderen. En die willen we graag horen.
1: Ja. Op het moment dat je dat zelf ervaart, en het gaat dan niet om een ervaring van mezelf, dat is puur wat ik heb ingeleefd in iemand die iets overkomt met de hersenen, dan ja, dat is eigenlijk heel tragisch, want je raakt ook voor een deel de grip op jezelf kwijt. Ja. En dat gevoel daarbij, dat tragische gevoel, dat heb ik in ieder geval weer in de melodie verwerkt. Ja. En verder zijn er ook inderdaad wel dingen te horen die kapot gaan, maar... Ik ben niet een melodietje, zeg maar, eerst, dat je eerst een melodietje hebt en dan ga je dat kapot maken. Want ik denk als je zelf iets overkomt, dat het helemaal niet meer zo te analyseren is van ik ben een melodietje en dan gaat er van alles kapot. En volgens mij weet je niet goed wat je overkomt, dus dat is heel erg tragisch.
0: Dus je transformeert zeg maar de sfeer van die melodie in iets anders, waardoor je de tragiek zou kunnen navoelen.
1: Ja.
0: Wat me opviel is dat je kiest voor hele lage instrumenten. Wat heel bijzonder is, dat instrument is de contrabasklarinet. Mm-hmm. Dat zie je niet veel. En je hebt ook natuurlijk de bariton sax gebruikt, dat ook de laagste is van de saxofoonfamilie. Mm-hmm. Heeft dat een bepaalde reden dat je kiest voor juist die hele donkere, lage kleuren?
1: Want ik denk dat dat wel past bij de melancholie of bij de zwaarte die erin zit. Maar het is ook... Ik zag dat jij contrabas clarinet speelde en ik had meteen een enorme fascinatie. Ik had het instrument zelf nog niet gezien, dus ik wilde meteen dat instrument gebruiken. Ik was nieuwsgierig naar de klank.
0: Ja. Ja. Ja, omdat je als componist heel erg op zoek bent naar ja, klank, kleur, naar experimenteren met klank. Dus ik dacht van, nou ja, het is niet voor niets dat je kiest voor zo'n instrument.
1: Ja.
0: Ja. Verder las ik ook nog dat je heel erg geïnteresseerd bent in samenwerkingsverbanden. Dus dat je niet als componist alleen wilt opereren, maar dat je altijd samenwerkingsverbanden wil aangaan met andere disciplines, met literatuur, met dans. Je hebt ook een stichting zelfs opgericht, samen met jouw man of vriend, Marijn Bisschop. De Oorsprong heet die stichting. Wat is precies de reden daartoe? Wat fascineert jou zo in die samenwerkingsverbanden?
1: Ik heb als violist veel geïmproviseerd en het liefst doe ik dat ter plekke, dus niet met allerlei afspraken of trucjes, maar gewoon ter plekke gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Ik heb dat ook met een danseres gedaan, maar wat ik heel spannend vond was dat de informatie die je dan als muzikus krijgt ook visueel is, terwijl met alleen muzikanten reageer je alleen op auditieve prikkels en op dat moment dan ja, dan komt er andere informatie binnen, dan moet je heel anders gaan kijken en luisteren en reageren. En dat vind ik spannend.
0: Ja.
1: En het andere multidisciplinaire komt ook voort uit zelf meerdere interesse hebben.
0: Ja. Nou, het is wel grappig dat er een soort rode draad in jouw werk zit. Ja, dat je dus steeds bezig bent met prikkels. Hè? Ik bedoel, het stuk gaat over prikkels. Je bent op zoek naar dissociatie daarvan, maar ook... naar het
1: associatie.
0: En associatie. Dus dat is wel iets wat jou kennelijk heel erg bezig houdt.
1: Ja, kennelijk. Leuk, bedankt.
0: Ja, we gaan weer luisteren naar witte stoffen.

0: Nicoline Soeter.
1: Dat was Witte Stof van Nicoline Soeter, de derde opdrachtcompositie voor de Composers Club, die door Willem Jets werd ingeleid. De uitvoering was door het Belgische Telema Trio. Na de pauze speelde het Telema Trio nog een viertal werken uit hun eigen repertoire. Een kort werkje van Jacques Palings, dat hoort u al bij de introductie van dit programma. Het Telema Trio bestaat uit oud-studenten van het Conservatorium van Gent en geeft concerten sinds maart 2003. Afgelopen voorjaar bracht het trio een eerste cd uit. Het trio bestaat uit Peter Verdonks saxofoons, Wart de Vleeshouwer piano en Marco Antonio Mazzini klarinet. De komende 20 minuten kunt u luisteren naar drie werken die speciaal voor het trio zijn geschreven. U hoort achtereenvolgens Studi per una Carmesse van Paolo Longo, Nox van Corneel Bernalo en tenslotte Tres danzas episcenicas van Rafael Leonardo Grungaia.

Dat waren de Tres Danzas Episcenicas van Rafael Leonardo Cunhaya, uitgevoerd door het Telema Trio. De afgelopen vijf kwartier luisterde u naar opnames van de Composers Club tijdens November Music 2006. De opnames zijn voor de Concertzender door Kees van de Wiel gemaakt in culturele salon Achter de Kam. Op diezelfde zondagmiddag, een paar uur later, was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een andere, een wonderlijke performance, namelijk een muziek- en videoperformance van beeldend kunstenaar, muzikus en filmer Dick Verduld, die in Zuid-Amerika tot een ware cultheld is uitgegroeid. Als muzikus heeft hij de verwaarloosde cumbia, een oorspronkelijke Colombiaanse volksdansmuziek, nieuw leven ingeblazen. In het kader van November Muziek heeft hij deze Colombiaanse dans samengebracht met Jeroen Bos, Dahlia's en Zwarte Kunst tot een muziek- en videoperformance en dat alles onder de titel De Dahlia's van Hieronymus. De komende 40 minuten hoort u de integrale opname van deze performance door Dick Verduld, performance, zang en VJ en de Argentijn Manuel Schaller, elektronica en draailier.

U hoorde Electroshocks van Christopher Zegers door twee saxofoonkwartetten, het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. Het volgende concert dat we opnamen tijdens November Music 2003 speelde zich 4 dagen later af op 17 november, dus ook in het muziekcentrum van 's-Hertogenbosch. Voor het Zwitserse ensemble Steamboat Switzerland schreef Jan Bas Bolle in 2002 het stuk Servo. De componist zegt daarover: dit werk is het muzikale equivalent van een apparaat dat een grote machine automatisch bestuurt door bijvoorbeeld afwijkingen van een vastgestelde koers automatisch te corrigeren of door middel van impulsen die het van buitenaf ontvangt. Steamboat Switzerland is een trio dat bestaat uit Dominique Bloem op Hammondorgel, Marino Pliakas elektronica en bas en Lucas Nigli drums. Steamboat Switzerland is opgericht in 1998. De band is voornamelijk bekend geworden door zijn hardcore concerten. Soms spelen ze in een akoestische improvisatiesetting, maar ook dan, en dat kunt u zo gaan beluisteren, klinkt het nog steeds op zijn minst stevig.

U hoorde Servol van Jan Bas Bollen door Steamboat Switzerland. Het derde concert van deze terugblik op November Music 2003 is van 13 november. Opnieuw uit het muziekcentrum 's-Hertogenbosch. Ieder jaar nodigt November Music een muzikus van internationale faam uit die maar zelden in Nederland, België of Duitsland te horen is. Deze keer was dat de Engelse contrabassist en componist Barry Guy. Barry Guy voelt zich thuis in zowel de authentieke oude muziekpraktijk als de improvisatiemuziek. Voor deze gelegenheid schreef hij een nieuw werk voor de stem van Jaap Blonk met strijkers en piano. De compositie draagt de titel Annunciation en duurt maar liefst 50 minuten. Behalve contrabassist Barry Guy en stemkunstenaar Jaap Blonk hoort u Maya Hamburger en Stefan Smagge op viool en Daan van der Wallen piano.

Thank you.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze beide tijds rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbel concert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinissen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse Toonzaal gaven violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Taufik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à Georges Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schönberg en dus 1 aan Enescu.

Applaus voor violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman in een hommage aan George Enescu. Het was een werk van de Roemeense componist Alexandre Sranide. Taufik zelf schreef ook muziek en wel voor viool en piano. Het duo zal het tweede deel, het Sognando, van zijn sonate uitvoeren. Overigens, Sranide, de componist van het vorige stuk, was leraar van Taufik. En hij zei over dit stuk: dit werk laat een superieur, volwassen niveau zien, zowel in compositietechniek als in gedachtegoed en gevoel.

voor voornamelijk lage instrumenten. Een Belgische recensent omschreef Oben als een warme, humoristische compositie die spectraal spektakel biedt. Een trombone waarop afwisselend drie verschillende dempers worden gezet, gongen die tijdens het bespelen uit bakken water worden gehaald en een glockenspiel dat met een strijkstok wordt aangespeeld. Luistert u naar Oben, uitgevoerd door I Solisti del Vento en nieuw ensemble onder leiding van Lucas Viss.

0: Die Solisti del Vento, een nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis in Oben van Luc Brewaas. En dit is het slot van het tweede deel van Concerts in the Live, een opname die we maakten in de Verkadefabriek in Den Bosch. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de toonzaal in 's-Hertogenbosch. En daar vindt het laatste concert in deze uitzending plaats. En dat is een concert gegeven door FC Jongbloed. FC Jongbloed is een ensemble gevormd door studenten van het Conservatorium van Tilburg. Oprichter en leider van het ensemble is slagwerker Arnold Marinissen. In 2006 werd dit ensemble opgericht voor November Music en vanwege het succes kon een vervolg niet uitblijven. De titel van het concert: Vallen en opstaan. Motto van het concert: Niemand is perfect, een vergissing is menselijk en waar gehakt wordt, vallen spaanders. De stukken die gespeeld worden zijn namelijk verschrikkelijk moeilijk. Let maar eens op het eerste stuk van Tom Johnson met de titel Failing, a very difficult piece for solo string bass. U hoort Erik Versteeg, contrabas en stem.
1: In Valen moet ik een lange tekst voorlezen, terwijl ik muziek speel die boven de tekst staat. De tekst moet hardop voorgelezen worden in een min of meer normaal tempo. En ik moet voorkomen dat de muziek me doet vertragen. Aanvankelijk is de taak vrij eenvoudig, omdat er niet veel muziek is en het grootste deel komt aan het einde van zinsdelen en zinnen. Bijna als normale interpunctie. Later is er meer muziek en wordt de taak moeilijker. Zo moeilijk in feite, dat het me vermoedelijk niet gaat lukken om hem uit te voeren zonder langzamer te gaan voorlezen of anders fouten in de muziek te gaan maken. In elk geval is de componist ervan overtuigd dat ik uiteindelijk in de problemen zal komen. Reden voor hem om het stuk Falen te noemen. Tot nu toe is de taak nog niet zo moeilijk, maar de opgave is om, als het stuk moeilijker wordt, door te gaan met voorlezen in een normaal tempo en de muziek zo goed mogelijk te spelen. Net zoals ik in het begin deed. Nu is het al, heb ik het al aardig druk, alleen maar met het spelen van de noten en het voorlezen van de teksten. Maar in de tekst staat dat ik ook moet proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat ik doe. En luid genoeg te spreken om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. In een ideaal geval vloeien zowel het spreken als de muziek gemakkelijk en natuurlijk. Zodat het publiek met gemak op ieder moment elk van de elementen kan volgen. Soms heeft de muziek een sterk agressieve kwaliteit. En moet ik behoorlijk hard spreken om gehoord te worden. Bijna sentimenteel. En moet ik zachter spreken. Zodat het spreken de muziek niet zal afdekken. Maar ik moet ervoor zorgen dat de tekst altijd goed te begrijpen is. Als mijn stem te veel fluctueert met het op- en neergaan van de muziek, kan het zijn dat de tekst moeilijk te begrijpen wordt. En dat zou ook een vorm van falen zijn. Dat het spreken altijd goed te begrijpen moet zijn voor het publiek, wat er ook gebeurt op muzikaal gebied. Intussen is de taak al vrij eenvoudig geworden, vrij uitdagend geworden. Maar ik heb flink geoefend. En dat is een feit. Naast het feit dat eenvoudigweg een regel in de tekst is. Dus tenzij ik een ongelooflijk slechte dag heb, kan ik nog behoorlijk goed met de muziek omgaan, zonder mijn tekstvoordracht te vertragen. Het zou me moeten lukken om alles goed zuiver te houden en de dynamische aanduiding precies te volgen. Als ik me goed concentreer, zou ik zelfs in staat moeten zijn om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. En eraan te denken de tekst verstaanbaar te houden. Zelfs als de stemming van de muziek soms radicaal verandert. Maar al snel wordt de muziek nog moeilijker. En zal ik waarschijnlijk beginnen op een of andere manier te falen. Ik moet even echter duidelijk maken dat ik niet verplicht ben om te falen. Ten slotte kan het publiek mijn partituur niet zien en wanneer ik speel. En niemand zal er wijzer van worden als ik simpelweg de gedeeltes weg zou laten die ik niet kan spelen. Men zou misschien erg onder de indruk zijn van mijn spelen en denken dat het me gelukt is een stuk te spelen waarvan de componist dacht dat het niet met succes uitgevoerd zou kunnen worden. Door welke bassist dan ook. Maar natuurlijk, als ik de moeilijkste gedeeltes weg zou laten, de boel bedriegen en de uitvoering zal helemaal geen succes zijn. Omdat het stuk tenslotte over falen gaat. Intussen is falen extreem moeilijk geworden. Dat wil zeggen, het stuk getiteld falen is extreem moeilijk. Er zijn een paar ontspannen momenten, zo nu en dan, maar het grootste deel van de tijd moet ik een extreem lastige chromatische melodie spelen. In een hoog tempo, en nu begin ik waarschijnlijk op een of andere manier te falen. Natuurlijk vind ik het niet speciaal leuk om te falen. Soms denk ik dat het beter zou zijn als ik de boel een beetje bedroog. Zodat ik niet al te erg zou falen en de mensen meer onder de indruk van mijn spelen zouden zijn. Maar aan de andere kant, als ik mijn best doe en het grootste deel van de muziek goed speel, zou het duidelijk moeten zijn dat ik de taak zou uitvoeren als van me verwacht zou kunnen worden. Bovendien, ik zal dan het stuk correct uitvoeren, omdat het duidelijk is dat falen over falen gaat. En dat ik erin slaag. En als ik erin slaag om alles nauwkeurig te spelen zonder mijn spreken te vertragen of zonder de boel te bedriegen, of wat dan ook, zal ik falen te falen. En daarmee de kern van de zaak missen. Eigenlijk wil ik bijna falen, omdat iedereen wel faalt op sommige momenten en op bepaalde manieren. En omdat dat is waar het stuk om over gaat. En omdat ik het stuk op een passende manier wil uitvoeren. Maar natuurlijk moet ik niet proberen te falen. Ik moet proberen mijn taak met succes uit te voeren. Zonder te vertragen en zonder noten te missen. Zelfs al is het intussen bijna onmogelijk geworden om dit met succes langer vol te houden. Als ik zal proberen te falen en dan falen, dan zal dat ook een soort van succes zijn. En helemaal geen falen. Dus ik moet proberen het goed te doen. Als het dan mislukt, dan zal het me lukken om de essentie van het stuk over te brengen. Zelfs al zal ik dan falen om de taak die me is opgelegd te volbrengen. Met andere woorden, ik zal niet kunnen falen. Tenzij ik probeer om het goed te doen. En het zal me niet lukken om het stuk goed uit te voeren. Tenzij mijn uitvoering een mislukking blijkt te zijn. Of, om het nog op een andere manier te zeggen, het zal me waarschijnlijk lukken te falen in het slagen. Niet alleen omdat de muziek moeilijk is, maar ook omdat als ik faal in het slagen, ik dan zal falen te falen en de kern van de zaak zal missen. Omdat falen duidelijk over falen gaat. En omdat een succesvolle uitvoering van falen een erkende mislukking moet zijn. Hoe dan ook, ik ga door met voorlezen van de tekst en het zo goed mogelijk spelen van de muziek. Probeer een normaal tempo te houden en de tekst begrijpelijk te maken. En faal waarschijnlijk nog steeds. Maar ik zou nu niet zo vaak meer moeten falen als daarnet, omdat de muziek terugkeert naar het meer lyrisch materiaal. Zelfs dat materiaal is onder deze omstandigheden moeilijk zo expressief uit te voeren als dat ik zou willen. Maar tenminste is er nu niet het gevaar dat het noten zal missen. En als ik me concentreer, beslissen waarover ik zal praten terwijl ik speel. Mijn opmerkingen moeten echt worden geïmproviseerd en moeten duidelijk refereren aan deze specifieke uitvoering. Naarmate ik faalde of faalde te falen of faalde te slagen of faalde te slagen in het falen of wat dan ook. Net als eerder moet ik doorgaan met spreken in een normaal tempo. Normale stemkleur en een goede balans houden tussen het spreken spreken en spelen. Als extra uitdaging word ik geacht het geschreven deel van de tekst zo te verbinden met het geïmproviseerde deel dat niemand zal kunnen zeggen waar ik precies met het geïmproviseerde deel spreken begon. Nu is het natuurlijk heel lastig om in dezelfde spreekstijl door te gaan. En daarbij is het natuurlijk ook heel lastig om nu iets te bedenken terwijl ik nog heel druk bezig ben om alle noten.

0: mij schiet ik nu woorden tekort. Ik denk dat de opgave om te bepalen misschien wel zeer geslaagd is vandaag. De ondertitel van dit stuk is dat het een erg moeilijk stuk is voor solo contrabas. Maar het is voor mij ook een erg moeilijk stuk.
1: U hoorde de stem en de contrabas van Erik Versteeg in Failing, A Very Difficult Piece for Solo String Bass van Tom Jansen. Dan kunt u nu luisteren naar Nobody is Perfect, een stuk geschreven voor de 60ste verjaardag van Jonathan Harvey van Luc Brewaas. Het wordt uitgevoerd door Ties Kempers klarinet, Maaike Kotijn fluit en Bart de Graaf piano. Daarna van Guus Jansen, De Meesterfout. Yvonne Arts, Stefan de Wijs, altsaxofoon, Gert Verrijt, tenorsaxofoon, Joke van Loon, baritonsaxofoon.

Van Guus Jansen was dit de meesterfout en daarvoor hoorde u Nobody is Perfect van Luc Brewaas. Dan gaan we nu naar Fred Momotenko, Virginti Unus, de FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinesen, met Fred Momotenko op tape.

0: Virginti Unus van Fred Momotenko werd uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen met Momotenko zelf op tape. En dit is het slot van het derde deel van deze concertzender live. Een opname die we maakten in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 15 november jongstleden. Opnametechniek Kees van de Wiel, samenstelling Sam de Jong. Dan kunt u nu luisteren naar Charles Dutch. He destroyed her image.
1: She was no longer Lily star in the street. The street star in the street. The union singer Lily star in the street. The loser in the street. Do they look cool? The union singer The loser in the street. Do they look cool? I couldn't place himself.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende twee uur het eerste deel van een verslag van het hedendaags muziekfestival November Music 2005. November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in drie landen, België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste concerten plaats in Den Bosch. De Concertzender maakte daar een groot aantal opnamen, waarvan u er zo dadelijk vier kunt beluisteren. De concerten van November Music worden door het festival zelf geproduceerd en er worden veel compositieopdrachten verstrekt. Zo ook het nu volgende stuk van Bruno Nelissen. Deze jonge Nederlandse componist werd geboren in 1978 en studeerde aan het Conservatorium van Tilburg. Het werk dat hij schreef voor November Music heet On the Road, gebaseerd op teksten van de beroemde gelijknamige roman van Jack Kerouac. Het stuk werd uitgevoerd door het Quatuor Danel, het kwinkvokaal ensemble en gitarist Olaf Tarenskeen. Bruno Nelissen zelf dirigeert dit concert, dat overigens is opgenomen in de toonzaal van Den Bosch op 18 november van het vorig jaar.

Mm-hmm.

U hoorde On the Road van Bruno Nelissen, opgenomen in de Toonzaal in Den Bosch op 18 november van het vorig jaar en uitgevoerd door het Quatuor Danel en Kwink Vokaal Ensemble met Olaf Tarentskeen elektrische gitaar. Dirigent was de componist zelf, Bruno Nelissen. 3 dagen eerder, op 15 november, gaf het duo Dubbelduet een concert in de tot theater omgebouwde Verkadefabriek, ook in Den Bosch. Het duo Dubbelduet wordt gevormd door 2 cellisten, Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren-Altena. Het duo speelt uitsluitend werken die speciaal voor hen geschreven zijn. En dat is ook nu weer het geval. Het programma dat de beide cellisten samenstelden heet Hars. En de makers doen daarin een poging om de cello rock en de klassieke uitvoeringspraktijk samen te brengen. En daartoe vroegen ze een aantal componisten die ervaring hebben met beide genres een werk te schrijven voor dit elektrische cello duo. Dat lukte en het resultaat was een 4-tal spetterende nieuwe composities. Allereerst hoort u van Gene Carl het stuk Hand in Hands.

Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena, allebei cello en samen het duo Dubbelduet, speelde Hand in Hands uit 2005 van Gene Carl. Luister nu naar hetzelfde duo Dubbelduet in het stuk Ambush uit 2005 van Frank Krijns.

U hoorde duo dubbelduet in Ambush van Frank Krijns. Ze gaan verder met Grid Denial van David Dram. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink cello en Eduard van Rechteren Altena cello.

Dat was Grid Denial van David Dram, uitgevoerd door het duo Dubbelduet. We laten ze nog één keer horen in het stuk Fargel van Jacques Palinx. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena cello.

Applaus voor de International Improvisation Pool met de compositie Riari. Geschreven door Guus Jansen en die is tevens de pianist van dit gezelschap. Je luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music editie 2007. We gaan verder met dit improvisatieconcert. Twee nummers achter elkaar. Te beginnen met Passage van trompetist Jeroen Dominik.

Dat was een improvisatie op een thema van Guus Jansen en Teun Verbrugge met de titel Patchwork. En daarmee komt er ook een eind aan dit concert, gegeven door de International Improvisation Pool. Ik noem nog een keer de deelnemers. Guus Jansen, piano. Jeroen Dominik, trompet. Andrew D'Angelo, altsax en basklarinet. Mark Hilaius, contrabas. En Teun Verbrugge, drums en percussie. De opnametechniek werd verzorgd door Kees van der Wiel en het programma werd samengesteld door Sam de Jong. Maar we hebben nog wat tijd over en we willen je daarin nog wat meer improvisaties laten horen van hetzelfde festival en wederom met Guus Jansen. Alleen zit hij nu achter het klavier van het imposante orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. En samen met de Duitse trompetist zorgen zij voor dit hemelse toetje.

0: Dit is de Concertzender. U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling van Il Futurismo.
1: Il Futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, stimoli, pugni, calci, avanguardia della sensibilità artistica italiana. Dal Futurismo nasce il grande futuro.
2: U luistert naar Radio 6 met een uitzending van de Concertzender. Dit is Il Futurismo.

0: Antiballas en de verrassende single War Hero. U hoorde de radio-edit daarvan. Een ingekorte versie van het origineel dat te vinden is op het album Security. Antiballas, afrobeats en mooie teksten, mooie melodieën. Een en ander geproduceerd door John McIntyre van Tortoise, die zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in de postrock. Meer info op antiballas.com. En natuurlijk verder op Radio 6, want daar hoort u meer van deze muziek. Dit uur echter van Il Futurismo is gewoontegetrouw gewijd aan de grensgebieden tussen de avant-garde, de dansmuziek, de minimal, de singer-songwriter en de pop, met vandaag nieuw werk van Von Zuidenvet, Vive La Vette en mooie singer-songwriter muziek. Maar allereerst is hier Goeie Dans van Half Cousin.
1: I think good things happen at points of risk. Of risk.

Cousin. Het is een nieuwe maxi-single. U kon luisteren naar Big Chief, de B&B Frequenter in de Dextro remix. Dit is Il Futurismo. De grote remixnaam op dit moment is DJ Kotze. En niet het opwekken van Vermeersel wordt hier bedoeld, maar de Japanse equivalent. DJ Kose, K-O-Z-E. Deze single is nieuw uit op het fameuze Britse Warp label. Vroeger goed voor een heleboel mooie, goede, dansbare elektronica. Battles, het nummer heet Atlas, door DJ Kotze geremixed. Is dit Battles?

Battles, remixed door DJ Kotze, K-O-Z-E. Zum Tanzen, gar nicht zum Kotzen. Von Zuidenfett dan, dat verraadt iets uit Duitsland. Dat is half waar. Het was een bijzonder aardige cd en bij het tweede nummer dacht ik... Hey verrek, dat is toch Mark E. Smith van The Fall? En jawel, het boegbeeld van de wave muziek uit de jaren 80 doet het tegenwoordig met de dansbare helden Andy, Thoma en Jan St. Werner. En die kent u verder beter onder de naam Mouse on Mars, waar ze prachtige, mooie, experimentele dansmuziek mee hebben gemaakt sedert pak een beet begin jaren 90. Tezamen vormen deze heren dit drietal van Zuidenfett. Dit is de cd Traumatic Reflections met een vreemdsoortige spelling. Meer info op de site van Zuidenfett. U gaat luisteren naar twee nummers. That Sound Wiped en Dearest Friends van Zuidenfett.

Yvonne Zudenvet, Mouse on Mars, tezamen met Mark E. Smith van The Fall. Wat een prachtige combinatie dat we die ooit nog eens mochten aantreffen. Die hebben we niet aangetroffen sinds Tom Jones het in de jaren 80 deed met Art of Noise. Ach, er zijn wel meer van dat soort combinaties gewend. Vive la Fête doet het tegenwoordig met louter het stemgeluid van El Spino. En dan lijkt het op singer-songwriter muziek. En dan worden het echte chansons. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Op de nieuwe Vive la Fête. Luistert en oordeelt zelf. La route.

Bezeten door valsheid, wij horen liever een stuwende beat bij de Belgische electro, avant-garde electro van Vive Lafette. En niet alleen maar El Spino, maar ook wederhelft Danny Mommens. Dit was La Route van de nieuwe Vive Lafette. En die komt volgende week, of nee, over 2 weken komt die officieel uit en ligt die in de winkel. En dan nu echte onvervalste singer-songwriter muziek. Afkomstig van Elvis

Elvis Perkins, een nieuwe cd en die is uitgebracht op XL Recordings. Ash Wednesday, zo heet hij. We hoorden het titelnummer Ash Wednesday en vervolgens een hele andere dag, namelijk Good Friday. En dan een hele verrassende cd tot besluit van dit programma Il Futurismo. Een soort kliks- en kutsmuziek en wat houden we hier toch van. Het hoesje is bijna onleesbaar, dus ik haal even het ding eruit. Ja, Anders Har, zo heet hij. Anders en dan Har. Het mooie elektronica op een cd. Ja, hij is uitgebracht op Shit Catapult. Zoekt u zelf even de titel, want dit lettertype

anders haar mooie elektronische experimentele muziek. We hadden al eerder een maxi-singeltje van Anders haar in de klauwen. Dat heette Ludwika 1 tot en met 8. Dat was een 12-inch op een limited edition. Nu is het dan de cd van Anders haar. Ik denk Ludwiska Extended Vision, zoiets. Het gaat tenslotte toch om de muziek. Luistert u nog even naar deze ontvloerste elektronica. En natuurlijk zo dadelijk ook naar alle andere programma's al hier bij Radio 6. Meer informatie op de site radio6.nl. Volgende week is er wederom een Il Futurismo gewoontegetrouw. Via dezelfde zender en op dezelfde tijd te beluisteren. En achteraf ook nog eens een keertje in een podcast variant. Maar liepje, was wist u nog meer? Dank voor het luisteren. Hebt u een hele fijne week. Dag.

Welkom bij Concertzender Live. Dit keer met het derde deel van de muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music, editie 2007. We hebben het hier over een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse afdeling concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch en daar maakte de concertzender verschillende opnamen. We belichten de komende 2 uur 2 concerten. Over ruim 1 uur hoort u een concert dat plaatsvond in de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Daar speelde op 18 november Guus Jansen op het imponerende orgel samen met trompetist Thomas Heberer. Maar nu eerst een concert met muziek gebaseerd op een stomme film. Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Deze film werd in 1927 gemaakt door cineast Walter Ruttmann en geeft een visionair beeld van het bruisende stadsleven van Berlijn eind jaren 20. De film wordt beschouwd als een absoluut meesterwerk uit die tijd. Net als Fritz Lang van Metropolis was Ruttmann gefascineerd door de grote stad als symbool van industrie en vooruitgang. Ruttmann filmde de straten van Berlijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en componeerde dit tot een visuele symfonie van de metropool. Door het ritme dat de film aangeeft, leent deze zich uitstekend voor een live muzikale begeleiding. En dit inspireerde 2 Duitse hedendaagse muziekensembles om dit eens te gaan doen. Het waren Ensemble Integraal uit Hamburg en het klankcollectief Augsburger Tafelkonfekt. Ik noem u de leden. Oleg Djavanovski, slagwerk, Barbara Lüneburg, elektrische viool en elektronica, Marco Siciliani, klankdesign, Jürgen Hall, synthesizer en elektronica en tot slot Sebastian Raje, Volcano, guitar en electronic. De muziek is geheel geïmproviseerd tot stand gekomen, vaak ingegeven door Ruttmanns live vertoonde filmbeelden. Op de radio doen we het zonder de film, dus u zult een beroep moeten doen op uw fantasie. Sluit dus maar de ogen of doe het licht uit en verplaats u naar het bruisende Berlijn van de jaren 20.

U heeft geluisterd naar het Augsburger Tafelconfect en het Ensemble Integraal in een improvisatie naar de stomme film uit 1927. Berlin, die Sinfonie der Großstadt van de cineast Walter Ruttmann. De opname werd gemaakt in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch op 17 november tijdens het Festival voor Hedendaagse Muziek, November Music. En de opnametechniek was in handen van Kees van de Wiel. En dan gaan we nu naar de volgende opname, ook van November Music en ook uit Den Bosch, maar nu vanuit de grote Sint-Janskathedraal. Daar speelde Guus Jansen op het orgel samen met trompetist Thomas Hebere. Het was wederom een improvisatie in twee delen. En het eerste hebben we al tijdens onze jazzprogramma's uitgezonden. En hier is het tweede deel. En de opnametechniek werd verzorgd door Jos van de Linden.

U hoorde Le Signe du Lion van Gilles Tremblay met Donwell Linwood Horn en Bill Linwood Tam Tam.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En in deze laatste maand van het jaar weer archiefopnames van het festival November Music 2000 in 's-Hertogenbosch. Op zondagavond 19 november stonden er twee ensembles op het podium van muziekcentrum De Toonzaal. Als eerste ensemble Sonor uit Azerbeidzjan. Zij brachten naast werk van componisten uit eigen land ook composities van jonge Europese componisten. En wij starten met Cantabile Dialog im Raum van de uit Baku afkomstige Ali Alizadeh. Daarna volgt Love, Formal Aspects uit 1999 van de jonge Zweedse componist Fredrik Österling. Luistert u naar sopraan Farida Mamadova en ensemble Sonor onder leiding van de Oostenrijkse dirigent Roland Freisitzer.

Cantabile Dialoog im Raum hoorde u van de Azerbeidzjaanse componist Ali Alizadeh. En het werd uitgevoerd op 19 november 2000 in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het concert van Ensemble Sonore vervolgde met de première van Music for My Daughter van dirigent

CRWTH is... daarin is een rol weggelegd voor sopraan opnieuw Farida Mamadova. U hoort opnieuw Ensemble Sonor onder leiding van Roland Freisitzer.

Music for My Daughter, een compositie van Roland Freisitzer en uitgevoerd tijdens het festival November Music 2000. En dit werk werd gezongen door de sopraan Farida Mamadova. Het concert van Ensemble Sonore vervolgde met het werk Visions and Echo van de uit Azerbeidzjan afkomstige Elmir Mirzoev. Het concert werd afgesloten met Music for the Painter Estelle Thompson van de Engelse componist Andrew Tovey. Luistert u nogmaals naar het ensemble Sonore uit Azerbeidzjan onder leiding van Roland Freisitzer.

Music for the Painter Estelle Thompson van de Britse componist Andrew Toovey hoorde u. En daarvoor het stuk Voices and Echo van Elmir Mirzoev uit Baku. U luistert in Concertzender Live naar archiefopnames van het festival November Music 2000 in Den Bosch. De concertzender nam daar in der tijd wel concerten op, maar de meeste opnames werden gemaakt door de VPRO. Gelukkig kan de concertzender ook deze opnames met u delen. Het tweede deel van die zondagavond 19 november 2000 werd gevuld door het Nederlandse Maarten Altena Ensemble. In het komende blok hoort u achtereenvolgens W uit 1999 van de Mexicaanse componist Ricardo Giraldo, op het moment van de uitvoering van zijn stuk nog masterstudent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En na zijn W kunt u luisteren naar Manifest simple pour une écriture linéaire, ook uit 1999, van de Nederlandse componist Martijn Padding. Een werk dat duidelijk is geïnspireerd op de muziek van Erik Satie. Dit is het Maarten Altena Ensemble met de stem van Ranveig Sif Sigurdardottir.

gotta go.

Manifest simple pour une écriture linéaire. Een compositie van Martijn Padding hoorde u. Het werd uitgevoerd door het Maarten Altena Ensemble. Het volgende, Two Arrangements of Songs of My Past van Richard Ayres, is in 1995 geschreven ter ere van de 15e verjaardag van het Maarten Altena Ensemble. Na dit werk klinkt nummer 8 voor solo piano van dezelfde componist. Dat wordt uitgevoerd door Reinier van Hout, vaste pianist van het Maarten Altena Ensemble. Dit muziekblokje wordt afgesloten met een compositie opnieuw van Martijn Padding, namelijk de première van Solo Choraal. Een solo choraal is een tragische aaneenschakeling van gestes van de trombone, waarin Walter Wierbors soeverein naar voren treedt. Maar eerst hoort u het Maarten Altena Ensemble in Two Arrangements of Songs of My Past van Richard Ayres.

Dit was Talisker van Luc Brewaas. En na dit muzikale geweld een kort intermezzo met elektronische muziek. Tijdens het festival was er permanent een installatie te beleven van componisten Jorge Isaac, Roderick de Man en videokunstenaar Arnoud Noordegraaf. In het productiehuis van de Verkadefabriek stond een eenpersoons klanktheater opgesteld waarin geuren, geluiden, filmbeelden en temperatuurschommelingen voor een totaalervaring zorgden. Vandaag moeten we het alleen met het geluid doen, maar ook dat is op zich de moeite waard. De titel? Are You Here?

Dit was het klanktheater Are You Here? In het festival November Music komen vele muzieksoorten aan bod. Zo was er op vrijdag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal een concert rond saxofonist Paul van Kemenade. In het eerste deel ging hij onder de titel Strings Get Wings de confrontatie aan met een strijkquintet en slagwerk. U hoort achtereenvolgens twee stukken van Paul van Kemenade, Robbie en Strings for Lynch. Daarna Unfinished Cordless Largo van Nico Langenhuizen. De muzici zijn Paul van Kemenade altsaxofoon, Nico Langenhuizen contrabas, Pierre Blanchard en Herman van Haren viool, Benjamin van Goodside altviool, Annie Tangberg cello en Pieter Bast cajon.

U luistert naar de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag helemaal in het teken van November Music. In het tweede deel van het Paul van Kemenade concert ging hij aan de slag met pianist Michiel Braam. U hoort eerst Plukken en Tune for Anne van Paul van Kemenade en daarna Songs Each Night van Michiel Braam. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel.